0: rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook TBS met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App

op de Middengolf. En

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden en daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met te hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden en daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Martin.
8: Hallo Martin.
7: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van...

was een lekkere binnenkomen. Wang Chung, Everybody I Found Tonight uit 1987. De tweede en laatste hit van deze Engelse groep, vernoemd naar een traditionele Chinese muzieknoot. Martin's Music Show. Dinsdag, goedemorgen.

0: Je hoort een bloemlezing uit 50 jaar pophistorie. De Blue Ridge Rangers hadden we met Jambalaya uit 1973. Het was de band van John Fogerty. Dave daarna met Ducote de Chez Soir 1976. En de laatste was van Earth and Fire Seasons uit 1970. Het was in de tijd hun allereerste hit in de top 40. Dit is Seabreeze.
1: Achtung, yes, we zingen samen de geschiedenis over de Schwein.

Beetje een karige toestand. De New Beats waren dat met Bread and Butter uit 1965. Herman's Hermits hadden we daarvoor. Something is Happening uit 1969. En de eerste was van de Royal Guardsmen. En daar gebeurde ook wat. Snoopy versus the Red Baron was een hit in 1967. Dit is 40 plus extra belegen. Bijna 37 AM op 1395.

Barry Gibb, die zong mee met Dionne Warwick, All the Love in the World uit 1983. De Proclaimers hadden we daarvoor, Letter from America uit 1988. En de eerste van de laatste die was van Viola Wills, If You Could Read My Mind uit 1981. Geschreven door Gordon Lightfoot. Van die gouden hits krijg je nooit genoeg.

tot de laatste noot. Shaking Stevens was dat met Oh Judy uit 1982. Ricky Nelson, die hadden we daarvoor. Traveling Man uit 1961. En de eerste was van Charlie Rich. The Most Beautiful Girl uit 1974. Ik heb er nog twee voor je tot het nieuws. Sting met All This Time uit 1991. En Babe met Dolly the Doll uit 1984. Fijne dag nog. Veel plezier met de collega's. En zoals altijd, dank voor...

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
7: Goedemorgen.

1970 gingen de Beatles uit elkaar, maar gelukkig, ze gingen door met muziek. Zo ook deze, de stille Beatle, werd Jokko genoemd, George Harrison. En het jaar 1971 bracht hij deze single uit, What is Life? Ja, vrienden, dank aan Martin van Kampen voor zijn music show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest, jij het bed, en daarom wensen we jou...

0: Het is vandaag alweer dinsdag. En ook vandaag weer een nieuwe morgenster. Zo rond 7:20 krijg ik mijn aanwijzingen. 8:30 de nieuwsfeitjes. En 9:20 de uitslag van de morgenster. Daar zijn we goed in. Natuurlijk het draaien van oude muziek, soms ook wat nieuwere muziek. Maar we gaan nu eerst naar Italië met Paolo Conte. En dit is Max.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità. Semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi.

met eeuwigheidswaarde. Broer en zus, Karen en Richard Carpenter. Mooi nummer uit 1975 en het heette Solitaire hier op Radio Seabreeze in de ochtendshow eruit. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst nog terug naar de gulden tijd. Weet je dat nog wel? Dat is al heel lang geleden hoor. Ja, 2002 zijn we overgegaan naar de euro, maar de tijd dat de gulden nog was, kon je kinderen blij maken met een kwartje. En daarover in 1975 is een mooi Nederlandstalig nummer gemaakt door Lisbeth List.

0: En we zijn weer toe aan de opgave van de Morgenster van deze ochtend. We zoeken vandaag een Nederlandse band uit Zoeterwoude die furore maakte in de hitparade vanaf 1966. Aanvankelijk was er voor de naam van de band het woord white toegevoegd. En ze waren actief van 1966 tot aan 1975. Een van hun albums heette Wie de Schoen Past. Ook hebben ze een single uitgebracht over een stad in Japan. En hun genre wordt gekenmerkt als rock. Welke band zoeken we? Straks rond 20 voor 9 gaan we ze onthullen.
1: Eruit op Radio Seabreeze.

de eerste single waar hij behoorlijk mee doorbrak in de Nederlandse top 40. Gilbert O'Sullivan met dat mooie kapsel, met dat petje op en die jaren 30 kleding en zittend achter die grote piano. Prachtig. Nothing Rhymed hoorde je uit 1971. En daarvoor gingen we terug naar 1966 met Summer Nights. Weet jij nog hoe de Summer Nights waren in 1966? Ik weet het niet meer, maar goed. We kunnen het nakijken in het grote weerarchief. Nu muziek van Mike and the Mechanics. Opgericht door Mike Rutherford. Dit is The Living Years hier op Radio Seabreeze.

0: Mike en de Mechanics, ik had al gezegd, de band was opgericht door Mike Rutherford. En die kennen we natuurlijk beter als de basgitarist van de formatie Genesis. Heerlijke muziek op de vroege morgen van de dinsdag. Maar het is 8:30 geweest, betekent dat ze alweer klaar zitten. Ik zeg goedemorgen voor het oude nieuws. Aria.
1: Goedemorgen Milko. Vandaag een paar korte krantenberichten uit het verleden van 8 september voor je. 2004. Madonna treedt op tijdens haar Reinvention World Tour 2004 in het Gelredome te Arnhem. 1992. Uit een officieel onderzoek blijkt dat de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue the Third van Barnes Newman heeft overgeschilderd met een verfroller. 1980. In Amsterdam breken krakersrellen uit bij de ontruiming van het pand De Vogelstruis. 8 september 1936 wordt een verloving gevierd tussen prinses Juliana en prins Bernhard. En tot slot, in 1900, de stad Galveston in Texas wordt getroffen door een orkaan met een kracht van 4 op de schaal van Saffir-Simpson en volledig verwoest. Dit was de selectie van oude krantenberichten van 8 september. Tot morgen!
2: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

dame uit de jaren 60. Natuurlijk, Sandy Shaw hoorde je. Ze trad altijd op met blote voeten. En wat zal ze morgen gaan doen? Wat gaan wij morgen doen? Natuurlijk weer luisteren naar Radio Seabreeze met het programma eruit, want dat is elke werkdag te beluisteren. En daarvoor die prachtige LP, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel uit 1966. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. En die hebben een aantal LP's gemaakt. Ze waren trouwens afkomstig uit Zoeterwoude, maar dat had ik al gezegd. En ik vertaal het een beetje in Nederlands. In 1968 maakten ze een LP en die heette Wie de Schoen Past. In 1970 nog een LP, Laat de Schoenen Schijnen. Nou, het is wel duidelijk, ze hebben iets met schoenen te maken. Wie het is, je hoort het straks naar deze van Millie. En dit is My Boy Lollipop.

krijgt om je oren bij Radio Cyprus is ook deze van Millie en My Boy Lollipop. Maar we zijn toe aan de uitslag van de morgenster. Je zit er vast op te wachten. En wie zoeken we nou? Het lag er dik bovenop. We zoeken de shoes. En had je dat goed, dan krijg je natuurlijk van ons dat prachtige applaus. Want dat heb je zeker wel verdiend. Ik denk trouwens dat de meeste mensen het wel goed had. En in de aanwijzingen zei ik het al. Ze hebben een plaat gemaakt over een stad in Japan. En die stad heet Osaka. Heerlijk geluid van de Shoes. Je hoort ze niet zoveel meer op de radio, maar wel hier natuurlijk.

vroege sterren van vandaag, de 20e mei 2025. De Shoes. Je hoort het nummer Osaka. En voor alle mensen die de statistieken nog altijd bijhouden. Het kwam op 11 april 1970, de hitparade binnenstormen. Het stond er 10 weken in. En de hoogstgenoteerde positie was een nummer 6. Ja, zo net draaide ik een nummer van Simon & Garfunkel van... De LP, The Sound of Silence. Maar er is een vertaling gemaakt. En dat is door Boudewijn de Groot gedaan. En dan heet het Het Geluid van de Stilte.

glansrijke carrière achter de rug. En al ver in de 80 is die Bob Dylan. Maar deze uit 1969, altijd met zijn gitaartje en zijn mondharmonicaatje sprak hij altijd. Lee Lady Lee uit 1969. Hij was natuurlijk de protestzanger uit de jaren 60. En daarvoor onze eigen protestzanger, ook uit de jaren 60 natuurlijk, Boudewijn de Groot. En het geluid van de stilte. Nu wat geluid uit Engeland. Een dame die behoorlijk aan de weg timmert. En alles wat ze maakt, blinkt naar goud. Mooie concerten gegeven daar in die Royal Albert Hall in dat mooie Londen. Prachtig. Vele albums gemaakt. En dit mooie nummer komt uit 2008, nog niet zo erg oud. Alhoewel, het is alweer een paar jaar oud. Dit is Make You Feel My Love, Adele.

En met Wade Fontana en de Mindbenders en The Game of Love komt er een einde aan deze dinsdageditie van De Ruit. Ja, het zit er weer op. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat hij helemaal klaar zit aan de andere kant van het nieuws. Elibert Mathuis met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arie is er ook weer met oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie dinsdag. Ik zeg graag tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: valdorpelshop.nl.
11: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze AM.

Lady Rose, Mungo Jerry. Ja, het is dinsdag. Een maand voor de kindermuziek is er weer. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En we kwamen eruit, natuurlijk, Milko Roodnat. Deze week, hele belangrijke week voor hem. Hij trekt de deur van zijn oude huis dicht en opent de deur van zijn nieuwe huis. Donderdag gaat hij over. Nou, dat is spannend, kan ik je vertellen. Maar goed, daarover meer natuurlijk vast nog wel bij hem in het programma. En wij gaan door met Barkner Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

The Country van John Denver. My Sweet Lady. En we gaan naar Friesland. 1998. Een nummer Woorden zonder woorden. Een zanger Siep van de Ploeg. Dan weet je het. Dit is De Kast. MUZIEK

komt van het album The Best of the Little River Band uit 1995. En luister naar Maatwerk in de Muziek. Ja, met een reis door al die mooie jaren. En die nummers, zoals deze van The Three Degrees, Dirty Old Man.

Clapton, I'm Wonderful Tonight. Een nummer dat wel heel speciaal voor hem is. Ik zal het maar eens even opzoeken op internet, dan kun je alles lezen daarover. And love is a wonderful thing. Ja, dat weten we natuurlijk. Dit is Michael Bolton. Hij bezingt het.

Arms of Mary, een hit 1976 voor Sutherland Brothers and Quiver. We gaan naar Frankrijk. Je t'aime. Ja, Serge Lama.

Lofgren and Shine Silently. En ik heb een nummer van Engelbert Humperdinck klaarstaan. Ja, niet Please Release Me, maar...

Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. Nou, ik kijk op de klok. Niet The Last Waltz, maar wel de laatste plaats vandaag bij Maandwerk in de Muziek. En die komt van Diana Ross en Lionel Richie. Endless Love. Wij gaan lekker op de koffie. Koffiekop leidt bij Tom Potterman. En ach, ik ben er morgen weer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wow. Een heerlijke plaat, hè? Ja, dat is ook een lekker oudje hier op uw favoriete radiozender. Radio Seabreeze, Baltimora en de Tarzan Boy. Hoi!
1: Don Polderman.
0: Lekker bakje koffie gepleet op Radio Seabreeze, Europe's nummer 1. Maar dit was niet helemaal de goede jingle, want we moesten natuurlijk deze hebben. Hè? Want ho, Polderman toch, je maakt er een zootje van. Deze hadden we nodig.
2: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, een bijzonder goedemorgen. Ja, nou we doen het gewoon lekker opnieuw, dat stukje. Hè? Ja toch, als het gewoon lekker klinkt. Eerlijk is, hier zijn Trisha Yearwood met een heerlijke plaat van The Eagles en The New Kid in Town. Kent u hem nog? Ja, Trisha doet het ook leuk hoor. Heerlijk. Oh, 5 minuten lang. Lekker luieren voor Polderman. Ja, het is wat.

oorspronkelijke liedje van de Eagles en in dit geval gebracht door de country zangeres, ja, Trisha Yearwood heeft een nieuwe kid in town. Het is altijd een beetje lastig, hè? Als je gaat verhuizen en je komt als kind zijnde opnieuw in een stad terecht en dan moet je gewoon wennen, dan moet je vriendjes en vriendinnetjes weer maken en dat soort dingen meer. Ja, het is allemaal wat. Luister vrienden, de uit Raalte afkomstige zangeres Dora, die brengt haar sfeervolle single De Griekse Nacht helemaal opnieuw uit. Met deze heruitgave geeft hem Dora een liedje dat haar altijd is bijgebleven opnieuw een plek in de spotlight. En ze vond het fantastisch om dat destijds te doen. Jaren geleden heeft ze het uitgebracht. Maar ze dacht van, weet je wat, ik ga het nog een keer doen.

0: Heerlijk, hè?
1: Ja, Dora was in met de Griekse nacht. En weet je wat, we hebben dit plaatje gedraaid voor Wiebe Christ. Hij ligt in een ziekenhuis in Leeuwarden. En ja, Wiebe, ja, we weten dat je het heel moeilijk hebt. En we wensen je heel veel sterkte, hoor, zeker weten. Ja, ik weet ook dat jouw programma's gewoon doorgaan. Hè? Dat is het leuke. Je ligt in het ziekenhuis met het leuke van de huidige techniek. Je kan het gewoon door laten draaien. En dat is heerlijk om te doen. De Friese grimeur Arjan Tuiten, overigens, die heeft in de nacht van zondag op maandag een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een uitzending van de hitserie De Pit. De 45-jarige make-up artiest uit Joure, die maakte voor de laatste uitzending in het tweede seizoen, waarin een keizersnede wordt verricht, een realistische replica van het lichaam van de patiënt. Oeh, wat zal dat eng zijn? Put your radio.

Ik denk altijd weer aan jou, hè? I've been thinking about you. Ja, zeker weten, was de London Beat. En dat is toch een hele oude plaat alweer uit het grijze wijze verleden. Ik denk ergens uit ja, 1998 of zo, dat deze plaat dateerde. Ja, en dat allemaal gedraaid hier op Radio Cibris.

0: heerlijke plaat van Mystic en Ritmo de la Noche. Ja, en een plaatje zoals je dat lekker zou kunnen draaien in de sportschool, waar ik vanmorgen tussen 7:30 en 9:00 weer geweest ben, luister vrienden. Ja, daarna moet ik als een speer naar huis toe om het programma Koffie Compleet te presenteren. Het is allemaal wat, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dagelijks hoor. Drie keer per week gaat deze jongeman naar de sportschool toe. Dus wel leuk om te doen en leuk om te weten. Vindt u het ook leuk? Ik wel.
1: Koffie Compleet.
2: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.
3: Hallo? Yo, ik heb even nagedacht. Voor mij

Ja, dan denk ik alleen aan jou. Aan mij? Oh, dat is ook wel de rooibal er wel zitten. Ja, een leuke plaat, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Luister vrienden, het is allemaal wat. Want om in de toekomst voldoende zoet water te houden, in droge en warme zomers moet het waterpeil in het IJssel meer omhoog. Ja, althans, volgens Delta-commissaris Cover Daas moet Nederland de komende jaren stevig investeren om het land klaar te maken voor het veranderde klimaat. In totaal worden de kosten geraamd op, schrikt u niet, 20 miljard euro. 20 miljard euro. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Daarmee zou het budget dat nu beschikbaar is verdubbeld moeten gaan worden. Waar je geld vandaan moet halen, dat weet niemand eigenlijk. Hè? Dat denk ik tenminste. We zijn nu nog niet klaar voor de toekomst, zegt hij. En we moeten echt aan de bak volgens de Delta-commissaris. In de nieuwe Delta-aanpak is het IJsselmeer als groot zoet watermeer van Nederland van bijzonder groot belang. 30 centimeter hoger moet het in totaal gaan worden, maar dat duurt 25 jaar voordat het zover is. Ze gaan in stappen van 10 centimeter met zo'n 30 centimeter verhogen. Dat is de bedoeling ervan.

Heerlijk, een plaatje van Betty McLean. En it keeps raining tears on my heart. Nou, zou je gebeuren, lieve laatste vrienden. Het is allemaal wat. Ja, hadden we het net over de waterstanden in het IJsselmeer die verhoogd moeten gaan worden in verband met het drinkwater wat daar in de toekomst vandaan moet blijven kunnen komen. Nou, waar informatie over waterstanden van het IJsselmeer tegenwoordig met één druk op de knop digitaal voorhanden is, dat gebeurde dit vroeger handmatig vanuit een piepklein huisje pal naast de buitenhaven in Enkhuizen. Deze Rijksgetijdenmeter is onlangs gerestaureerd en zal de komende zaterdag tijdens de Open Monumentendag de deuren gaan openen. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Het huisje staat vlakbij de Dromedaris en is in 146 jaar oud inmiddels. Ja, ik moet het wel goed zeggen. En het werd vroeger gebruikt om getijden van de toenmalige Zuiderzee te meten. Het is allemaal wat. Het is wel leuk, hè? Ja, ik vind het een hartstikke leuk idee. Radio Seabreeze AM. En we gaan een leuke plaat draaien van een Nederlandse country artiest. Luister vrienden, dan heb ik het over. Ja, Hans van der Velde. Gaat u maar eens naar luisteren naar...

kan je zorgen vergeten. Nou, plaatje van Hans van der Velde. Een Nederlandse country-artiest gedraaid hier in het programma Koffiekop Leed op Radio Sieberis. Wie weet hoor je hem donderdagavond ook wel weer in het programma Giddy Up Country. You never know. Ja, vrijdag 11 september, dat keert voor de vijfde keer. Even kijken, de brugparade terug in de aanloophaven in het Noord-Hollandse Huizen. Er wordt weer gezellig daar optreden met heel veel leuke artiesten. De toegang is gratis. Je moet alleen wel je eigen stoel meenemen als je wil zitten, tenminste. Want anders wordt het een beetje lastig. Dan moet je blijven staan.

ook wat nodig hebben, hoor. Af en toe een beetje regen voor de tuin, want die vindt dat heerlijk. Ja, laten we eerlijk zijn. En de dieren ook buiten, die houden van een beetje regen, een beetje vocht, een beetje water enzovoort. En ja, wij zelf denken natuurlijk, laat er maar lekker zonnetje schijnen en dat soort dingen meer. Maar die regen, het is supersonisch belangrijk. Radio

heerlijk, hè? De Greta Zenster. Ja, nou maar op, dat is leuk. En als ze hier voorbij komen met Sister Sledge en de Greta Zenster, dan staat de hele studio op zijn kop, denk ik. Ja, zo kan allemaal gebeuren. Luister, vrienden, je kunt het misschien nog wel herinneren. Vroeger hadden we het Eurovisie Songfestival, maar voor het Eurovisie Songfestival hadden we ook het Nationaal.

0: Vanavond Storm, ja. Astrid Mars heette ze toen nog in 1986. Tegenwoordig heet ze Astrid Parijs. Maar ze brengt nog altijd fantastische, leuke muziek. Hey, je weet het misschien niet, laatste vrienden. Want het is inmiddels 22:55 geworden. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet op Radio Sybaris voor vandaag. En ik hoop dat u heel veel plezier gaat hebben zometeen van de show van onze eigen Bibe Chris. Dat willen we nog meer. Ja, het is allemaal wat, hè. Okay. Maar morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ik kan alleen maar zeggen, blijf luisteren, want wij brengen de gezelligste muziek van de hele wereld en bij de omgeving hier op de 1098 kHz en de 1395 kHz. Nou ja, dat is leuk, hè? En live.radiosybris.nl kun je ook luisteren. Er zijn er ook steeds meer mensen die dat doen. En we hebben thuis tegenwoordig ook een eigen app. Ja, die kun je downloaden en dan is het helemaal makkelijk om naar Radio Sybris te luisteren. Bijvoorbeeld via je telefoon of via je computer of wat dan ook. Misschien wel via je autoradio. Kan allemaal. Tot morgen. Dag.
1: Heerlijk die koffie met gebak.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden, de zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor, de boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Hoor je hier? Ja, hier.
8: Oh, wij schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Maar
11: waar is iedereen dan? Hallo?
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
14: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol allerraarste deuntjes van toen. Daarvoor zijn deze keer verantwoordelijk Nomad, The Real Thing, Michel Delpech, Call Me Bad, André van Duijm, The Beach Boys, Billy Joel, Golden Earring, Doris Day, Space Trek, The Temptations en we begonnen de show met Bandolero en Paris Latino. Het haalde de 12e plaats in 1984. Bandolero was in 1968 een Amerikaanse westernfilm en de Franse band werd in 1983 opgericht door de broers José en Carlos Pérez. Samen met Gil Mernebuzac hadden ze met deze nieuwe band een debuut met de zomerhit Paris Latino. In 1971 maakte de Britse reggae-band Greyhound het nummer Black and White, een coverversie van Sammy Davis Jr. De band kwam voort uit de Rudies en maakte

In het eerste triootje Oldies from the Past brengen de Beach Boys Breakaway, The Golden Earring, She Flies on Strange Wings. En nu eerst de Italiaanse zanger Bobby Solo met Una Lacrima sul Viso. En nam in dit lied in 1964 deel aan het Sanremo

0: Radio Seabreeze.
1: In april bestaat Radio Seabreeze 10 jaar.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Oldies Radio met een vleugje nieuw.
1: Dit jubileum vieren we met een meerdaagse live-uitzending aan boord van het historische lichtschip Texel in Den Helder.
4: Kom je ook radio kijken op 25, 26 en 27 april in Den Helder?
1: Kijk op de website en onze socials voor meer informatie.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: De beste.

De Europlaat komt vandaag uit Frankrijk en is van Jean-Michel Delpech uit Poitou, ten westen van Parijs. Zijn grootste hit, Pour un Flirt, kwam uit in 1971 in verschillende talen en landen en haalde vrijwel overal de top 10. In Nederland was dat de

Het tweede setje van drie non-stop wordt bemand door een onzichtbare André van Duin, Doris Day en Frankie Lane met het zijn ook in Nederland welbekende duet Sugar Bush. En nu is de Billy Joel en de ex-alarmschijf You're Only Human uit 1985. Het haalde in de Amerikaanse Billboard-lijst de negende plaats.

Zometeen de Engelse dance music groep Nomads en hun debuutsingle Just a Groove uit 1991. Voorafgegaan door de eveneens Britse soulband The Real Thing en Can You Feel the Force, dat 11e werd in de top 40 van 1979. Can you feel the force?

Voor het laatste triootje hebben we gereserveerd de Nederlandse Space Track met Frans Hoeken. Een neef van Rob Hoeken van de Bluesband uit 1969 en Which Road Leads to Fairyland. De Amerikaanse hitzelders Temptations met I Can Get Next to You. En nu is de R&B groep Call Me Bad uit Oklahoma. En I Wanna Sex You Up uit 1991.

meisje Keen, die op de Caribbean woonde en The Soul Serenades uitbracht in 1969. Dat brengt ons naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met 3 handen vol verrassende en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Diebe Christ, morgen om 11 uur is hij er weer hier op Radio Seabreeze. En in Bart's Middagbreeze, Bas Skaggs, Cool and the Gang. We hebben Tina Turner voor je, maar we hebben natuurlijk nog veel meer. Maar eerst muziek van Carly Simon. Hier is Jorg Sauveen.

Het nummer ontstond in de zomer van 1981 uit een spontane jam-sessie toen Queen en David Bowie elkaar in dezelfde studio in Montreux in Zwitserland tegenkwamen. Dat begon als een ontspannen samenspel, groeide uit tot een bijzonder

de Gang, Let's Go Dancing. En die komt uit 1982 en is een heerlijke dansbare mix van funk, soul en pop. De aanstekelijke groove, de blazers en het vrolijke refrein geven de plaat precies die kenmerkende sound van de groep. Het nummer draait om samen de dansvloer op te gaan en simpelweg genieten van het moment. Een energieke klassieker die je moeilijk stil laat zitten. In Bart Smith of Breeze, Ghoul and the Gang. Hier is

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar de 1098 en de 1395 AM of via de stream live.radiosibris.nl.

zit je aan tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Wij hebben hier ook een boterham in de hand. En hebben een volle pot koffie gezet. Dus we drinken koffie met je mee. En we gaan terug naar 1964 met de Beatles. Hier is I Feel.

en die verscheen in 1989 en werd een enorme internationale hit. De vrolijke mix van pop, R&B en dance kreeg extra kleur door de bekende geanimeerde kat MC Scat Cat, die samen met Paula in de videoclip danste. De tekst gaat over twee mensen die totaal verschillend zijn, maar juist daardoor goed bij elkaar passen. Een aanstekelijke klassieker die de overgang naar de jaren 90 perfect laat horen. In Bart's Middle Breeze, Paula Abdul, hier is Opposite.

En met deze Nederlandstalige van Frans Bauer en Ik heb je lief zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosimbries.nl. En we gaan eruit met David Grant samen met Jackie Graham, nummer 1985. Het nummer Meet het. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Robbie van Leeuwen ging er met de opbrengst van dit nummer vandoor. Maar het nummer is oorspronkelijk niet van hem. Het is een heel oud nummer. Venus Shocking Blue, nummer 1 in Amerika. En in Nederland haalde de nummer de eerste plaats niet. Vrienden, welkom bij deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En we gaan er weer tegenaan. Tot 2 uur. Met gewoon lekkere muziek op deze dinsdagmiddag. 8 september alweer. Ha, het gaat nice en slow in september.

Nice and Slow, Jasmin. Muziek uit de jaren 70. En in het kader van draai af en toe eens wat instrumentaals. Deze van Jean-Michel Jarre.

0: Nederbeat uit de jaren 60. Such a Cat van Le Baroque. En over nederpop en nedermuziek gesproken. We draaien er weer eentje. Lisbeth List, het is Brussel.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Oorspronkelijk een lied van Jacques Brel. Vertaald en gezongen door Lisbeth List Brussel. Muziek uit de Galerij der Hollands Glorie.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel plezier.

Heerlijke dansbare muziek op deze dinsdagmiddag. Kijk trouwens even naar buiten en het is helemaal bewolkt. Dat heb ik lang niet gezien in Frankrijk, dat het helemaal bewolkt is. Geeft toch aan dat we langzamerhand richting de herfst gaan.

Tony Watson, want zo heet ze oorspronkelijk, ging op straat liedjes zingen. En werd op een gegeven moment opgepikt en mocht platen gaan maken. En in 2019 scoorde ze met dit Dance Monkey. Tones and I, dat is haar artiestennaam. Over artiest gesproken, de artiest Elvis Stardust, My Cuckoo.

0: Het was zijn eerste. En eigenlijk heeft hij dit helemaal niet zelf ingezongen. Het was ingezongen door een studiomuzikant. Toen werd het opeens een hit en toen zocht dus iemand die het wel op het podium wilde doen. En toen kwamen ze terecht bij deze man. En hij ging verder onder de naam Elvin Stardust. We gaan naar de jaren 60.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: blijft een leuk nummer. Pat Boon en Speedy Gonzales. En we gaan weer een artieste en haar nummer dat ze onlangs heeft uitgebracht ondersteunen.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: De Britse zangeres en songwriter Elena Jane Goulding. Oftewel gewoon Ellie Goulding. En dit is haar nieuwste single, For Your Entertainment. MUZIEK

Ze is afkomstig van haar nieuwste album I Know Too Much. Het album kwam vorige week uit. De laatste keer overigens dat ze in de hitparade stond in Nederland was in 2023 samen met Calvin Harris. Het nummer Miracle. En wie weet dat dit For Your Entertainment haar volgende hit wordt in de hitparade. Want ik vind het een prima nummer. En daarom gaven we het een duwtje in de rug. Dat heeft deze

Ik kan me vergissen, maar volgens mij horen we op muziekgebied eigenlijk helemaal niks meer van deze man. Paul Simon, Lost Me Like a Rock. We gaan zo weer eens een plaat toevoegen, de galerij eronder ons voor. Maar we gaan eerst even naar Egypte. We zullen dat loopje doen, dat de Bengals ons voordeden in Walk Like an Egyptian.

0: The Bengals en Walk Like an Egyptian. En Stevie Wonder fans, opgelet.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek voor 10.
0: Er komt net een bericht binnen dat hij op 28 oktober een optreden gaat verzorgen in de Ziggo Dome. In het kader van zijn 50-jarig jubileum als artiest. Dus ik zou, als je interesse hebt, maar eens op zoek gaan of je ergens nog aan kaarten kunt komen. En in dat kader, deze ouwe van hem.

Die klassiekers van de man die op 28 oktober optreedt in de Ziggo Dome. En ik heb even gekeken voor je. Je hoeft nu niet te gaan zoeken naar kaarten. Vanaf 11 september om 10 uur start de kaartverkoop voor dat concert.

En als je wil weten wat een kaartje kost, de goedkoopste kost €75. Ongelooflijk. Goed, we gaan ons weer bezighouden met de muziek. We gaan een plaat toevoegen aan de galerij De Rollens Florien. Een plaat die er eigenlijk al lang in had moeten staan. Want dat is gewoon een Nederlandse klassieker. Dr. Anders P. En dan weet je dat we het hebben over de dode rit.

trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en er

Gelukkig prijs dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 werst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 werst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daar

0: weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruidenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Toei hoe suffend staat gij daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir. Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!

John Paul George en Ringo Cranberry Me Love. En daarvoor dat geweldige nummer van Dr. Anders P. Dat we hebben toegevoegd aan de galerij de Hollands Lorry de Dode Rit. We hebben nog twee te gaan. De rekontverrekening van Creedence Clearwater Revival. Dit is Who'll Stop the...

Giddens, Clearwater Revival en Hoel stopt erin. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze dinsdag aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Leo Schipper hier bij Radio Seabreeze. En tot besluit, Barry White. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

bijzonder plaatje om maar eens mee te beginnen zo vanmiddag. Afkomstig van Elton John. Someone Saved My Life Tonight. En er gaat ook een hele geschiedenis aan vooraf. Ga ik je niet helemaal vertellen. Maar het komt in ieder geval van de Captain Fantastic en de Brown Dirt Cowboy album. En dat afkomstig uit het jaar 1975.

om maar gelijk met de deur in huis te vallen. We blijven nog een beetje stevig doorgaan ook nog. En dat met deze plaat afkomstig uit. Nou, ik kan het even gauw niet zo zien. Volgens mij jaren 70. Van de Jefferson Starship. Daar kom je natuurlijk niet zo heel vaak singles van tegen. Maar deze is denk ik wel heel mooi om naar te beluisteren. Genaamd Save Your Love.

van een plaatje afkomstig van Gerard Cox. Geboren in 1940, overleden in het jaar 2025. En dat met een plaat terug naar het jaar 1974. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En toen hadden we eigenlijk misschien de mooiste zomer nog niet gehad. Want die kwam volgens mij in 1976 al een keer voorbij. En 2026, die mag er ook zeker zijn qua zomer. Maar goed, muziek, dat gaan we doen. Met Kelly Crockett uit de Electric Light Orchestra. Hier is Am I a Dreamer uit 1982.

ik even terug kan gaan naar het jaar 1966. En dat met Sam en Dave. En Hold On, I'm Coming. En op de LP staat er ook nog te lezen dat een Sam Cropper daar zijn aanleiding gehad heeft. Het zou best wel belangrijk geweest zijn dan dat op zijn gitaar, jawel. Door naar 1964 met Françoise Hardy. Catch a Falling Star.

jaar 1978 met Suzy Quatro en Chris Norman. Stumbling In. En deze Chris Norman die was natuurlijk bekend van de soft rock band Smokey, zoals dat hier zo mooi omschreven staat. En Suzy Quatro die kwam gewoon uit Amerika. Wat gebeurt mij nog wel eens dat ik een B-kantje per ongeluk van een single opzette. En dat gebeurde eigenlijk net ook weer. En toen ik het plaatje beluisterde, dacht ik van, die is best wel mooi. De A-kant staat Wasted World van de Motions, maar dit is de B-kant. I Follow the Sun.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

wel jammer dat die LP zo verkrast is, want eigenlijk is het gewoon een hartstikke lekker nummer. Dat van Shocking Blue, genaamd Oh Lord, afkomstig uit het jaar 1973. En dat natuurlijk met de zang van Mariska Veres, jawel. Radio Sibis, daar luister je altijd naar. En we gaan nog lekker door met muziek maken. En voor de volgende blijven we nog een klein beetje in het jaar 1978 met Tennessee. Hier is Dreadlock Holiday.

zijn natuurlijk een beetje de plaatjes waar je natuurlijk voor naar Sibris luistert. Gene McDaniels, 100 Pounds of Clay, inderdaad. Vrolijke muziek uit de jaren 60 en op de LP staat verkrijgbaar op een 8-track stereo cartridge. Weet je nog wat dat was? Jawel. Hier is Rob de Nijs, een beetje meer. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1984.

LP staat het nummer genoemd als Long Cool Woman. En dat ook van de Hollies. Maar het staat ook bekend als Long Cool Woman in a Black Dress. Het is in ieder geval afkomstig uit het jaar 1972, wat toen is het uitgebracht. Alhoewel het een jaar eerder eigenlijk al opgenomen is. En het was te vinden op de LP Distant Lights, jawel. Kijk even naar de klok, het is bijna 3 uur. En voor de volgende gaan we weer eens even lekker terug in de tijd naar het jaar 1959 met Connie Francis. It's gonna be the summer this warm. Oui.

lekker ver terug gaan in de tijd. En dan met Guy Mitchell. My truly, truly fair. En daarvoor nog even natuurlijk de muziek van Connie Francis. It's gonna be warm this winter. Zo had ik het moeten aankondigen. Want ik heb er nog eentje tot aan 3 uur. En die is van de coördinering. Hier is When the Lady Smiles.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook PRO en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en PRO een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen het terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

in de tijd naar de jaren 60, 70 en 80. En uiteraard, we doen dat weer van die ouderwetse vinylplaatjes. En het verschil is misschien wel heel erg groot natuurlijk. Net hadden we een beetje de rockmuziek van de Rolling Stones. En dan nu iets rustigs van Snowy White. The Bird of Paradise. So

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: LP staat dat het een traditioneel nummer is. Maar dit keer uitgevoerd door Eric Burdon en The Animals. C.C. Ryder. Misschien heeft dat ook wel te maken een keer met een reclamespotje wat ik volgens mij kan herinneren. Er staat in ieder geval nog tussen haakjes achter. See what you're done. Weet je wat, we gaan eens even wat rustig doen. We gaan daarvoor naar het jaar 1976 met Connie van den Bos. Hier is De Noorderzon scheen.
1: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas.

Dit is eigenlijk ook zo'n plaatje wat ik wel kende uit de collectie van mijn moeder. En dat ik dan draaide op mijn eerste platenspelletje wat ik had, zo'n speelgoeddingetje. En John Rolster dat, en If I Only Had Time. En ik zie dus dat het plaatje afkomstig is uit het jaar 1968. En dat deze John Rolster eigenlijk uit Nieuw-Zeeland afkomstig is. En zelfs ook nog een beetje Maori in zijn bloed heeft. Jawel. We gaan door met de SOS Band.

van een LP van KTL, waar zelfs 11 nummers op kant staan. Nou, dat is misschien nog een klein beetje te horen aan de kwaliteit van het nummer. Maar goed, het was wel een plaatje uit uit het jaar 1965 van ene meneer Dooley Silverspoon. Bump My Baby, zoals genoemd. En deze Dooley Silverspoon was een Amerikaanse zanger. Had al wat hitjes in de jaren 70. Moet eerlijk zeggen, ik kende hem niet zo heel erg. Maar goed, maakt nu natuurlijk niet zoveel uit. Vrolijke muziek, daar zijn we naartoe. We gaan een beetje richting de jaren 80 en dat met muziek. Het klinkt een beetje Spaans, want zo is de titel. Maar ze kwamen uit Italië, de heren van Riquera. En het nummer is genaamd No Tengo Dinero. No Tengo Dinero.

teruggaan in de tijd. En dat met de muziek van de Sly and the Family Stone. Een Amerikaanse funk en soul band. Afkomstig uit, even kijken, Philadelphia. Volgens mij stond dat daar. Lekkere volkelijke muziek. We gaan er gewoon maar door natuurlijk hier op Radio Zibris. En de volgende, die mag er ook zeker zijn. We gaan weer even terug naar de jaren 80 met Bandolero. Zo heette het groepje. En voor mij zijn deze heren wel uit Spanje afkomstig. En ze zingen dan ook samen de Paris Latino.

0: waren even de Everly Brothers en Bye Bye Love. En hiervoor dus Bandolero, waarvan ik dacht dat het een Spaanse band was, maar niets is minder waar. De heren hebben wel Spaanse namen, José en Carlos Perez, maar het waren dus Fransozen. Maar goed, het is ondertussen 3:45, tijd voor Nederlandstalige muziek. Dit is Gerrit Uitenberg en ik heb nooit eens mazzel.
1: Ik heb

teruggaan naar het jaar 1955. En dan hebben Bill Haley and his comments and Walk Around the Clock. En Bill Haley heeft in ieder geval samengespeeld tot aan 1981 tot hij overleed. Josseen Rondbrandstede.

0: een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

So Long Marianne. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 4 uur. Dat betekent voor mij weer het moment is aangekomen om afscheid van je te moeten gaan nemen. Want, ja, ik heb hem al zien lopen. Hans de Knecht, hij gaat zo direct de Middle of the Road Show doen. En straks vanaf 5 uur, dan hebben we natuurlijk ook weer Wiebe Barkje met zijn bakkies Bonanza. En Wim de Groot vanaf 6 uur met Rockwave. En uiteraard daarna nog heel veel andere leuke programma's hier op Radio Seabreeze. Ik ga je verlaten met een lekker stukje filmmuziek uitgespeeld door de London Symphony Orchestra. En dat is natuurlijk de filmmuziek van Star Wars. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

tweede, de heren Philips, Hymers en Diamond. Dus PhD, lieve luistervrienden. Ja, terug op de radio, wat een plat. Zo natuurlijk, was 1981. En zo hoor je nog meer van die leuke jaartallen. Uit het grijs verleden, de voltooid verleden tijd. Wees welkom bij de show. Het is gewoon het komende uur. Heerlijk middag.

Met daarvoor Phil Collins, de grote Phil, het Two Hearts. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Blijf er lekker bij, in de middel van de roadshow. De voltooid verleden tijd met de plaatjes, met de gaatjes.

0: gewoon even lekker terug naar 1972. Het is toch weer een catacombe van de Middle of the Road Show. Was dat de Sanne van Vader? Ze zong als 11-jarige op de bruiloft van haar zuster. Dan vervolgens zang een gitaarles en trad als minderjarige op in België. In 81 kwam de knal.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hier is Miggy.

niet of je hem zag dansen in de videoclip. Oh nee, we hebben geen video. Natuurlijk niet. Gerard Joling die danste mee op, in de videoclip van de... Oh, je bent ons hier van wat? Was Marina van der Rijk, lieve mensen, zo heet ze weg, Miggy. Op 30-jarige leeftijd scoorde ze nummer 1 in de nationale hitparade toen en nummer 2 in de Nederlandse top 40. Helaas overleed ze op 51-jarige leeftijd. En toch is het nostalgie. Ja toch? Die tekst kennen we allemaal nog. Al zoveel. Dit zijn ze. Jouw favorieten misschien van toen in de Middle of the Road Show. Waaronder Procol Harum. Here's a wider shade of pale.

1984. Scoorde hij een hit. Hele dikke. Met Somebody's Watching Me. Rockwell. En, ach, die mooie vocalen in dat koortje. Wie waren dat?

ze zijn weer lekker. Wereldwijd. Och mensen, wat is het een mooie plaats, zeg. Rod Stewart en Baby Jane. Ze waren de gouden jaren 80. Dolly Dotsen bij met de radio. Everybody listen to the radio. En zometeen is het eventjes tijd voor een erepodium. Jim Morrison en The Doors zitten eraan te komen. Maar ook David Paten met die mooie tekst van David Bowie.

analoog. Vanaf een plaatje. Dat waarschijnlijk wel digitaal via DAB+. DAB+. Ja, je maakt het mee tegenwoordig in deze moderne tijd, lieve vrienden. Wilders on the Storm van The Doors. Eén van de laatste. Wat een schilderij was dat, Klaas. Geweldig. Helemaal uitgedraaid. Bijna 7 minuten. Tot zover. En niet verder, zeg dan maar. Nou. En morgen? Tuurlijk, opnieuw. Heerlijk en fijn dat je erbij was.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Janna Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Let eens op, als computerprogrammeur kun je heel veel verdienen. Binnen anderhalf jaar ben je klaar voor zo'n toppositie. Ga naar de Computer Academie, Singel 138 in Amsterdam, ook in

Classic Hits met Rob Zwart. Elke zaterdagavond van 7 tot 8 op Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog.

0: De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: In 1979 vanaf de Magdalena op zee neemt Wim de Groot je nu op Seabreeze.

0: En zo stampen en klappen we heerlijk de dinsdageditie van Rockwave binnen, vrienden. De 227ste om precies te zijn in mijn carrière hier op Seabreeze. Ruim 3 jaar dus. Bonnie Sinclair, Unit Gloria, Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Niet doen als je aan tafel gaat natuurlijk, want dan krijg je rare dingen allemaal hoor. Zeg, welkom trouwens bij Rockwave.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Natuurlijk mag je altijd alles zeggen. Maar wel met respect voor de ander natuurlijk. Supertramp, die zong er al over. Bloody well right. En dit keer ben ik mijn producer voor. Eet smakelijk allemaal als je zojuist aan tafel bent gegaan of als je al aan tafel zit.

Westside en Like a Locomotion. Vrienden, wat schaft de pot vanavond? Wat staat er op tafel? Wat gaat er in je buikje? Laat het me even weten, dan kan ik daar melding van maken. Misschien kunnen we wel een kookrubriekje beginnen of zo. Nee, alle gekken op een stokje. Het is wel leuk om van je te horen natuurlijk. En ik wil even speciale aandacht vragen voor het volgende liedje, de Nederlandstalige Een Beetje Verliefd.

komt de producer de studio binnen. Dim, hier gaan we last mee krijgen. Oh jee. De zingende Freesia's als Nederlandstalige met een beetje verliefd. Het is 19 minuten over 6. Ik zal beloven zoiets nooit meer uit te zenden hoor. Dat gaan we dus niet meer doen. Even weer lekker wakker worden met Long Tall Ernie en de Shakers. Dit is Big Fat Mama. Of gaan we er ook last mee krijgen? Oh, zie je wel.

is dat nou netjes om te zeggen? She was a big fat mama. Daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat er gewoon of je lief bent of niet. Nou, eventjes weer bijkomen van al dit gerampenstamp, vrienden. Van Long Tall Ernie en de Shakers. We gaan naar de Rolling Stones over. Met Waiting on a Friend. Heerlijk.

Zullen we het nog even hebben over de afgelopen zomer, vrienden? Of zullen we het daar maar niet meer over hebben? Don Rosenbaum, die zong in de 70 jaren al het volgende nummer, Swimming in the Deep Water. En dat lijkt mij wel toepasselijk voor de afgelopen zomer. Enfin.

0: Love You To Know, de Loving Awareness Band, hier om 7:02. Je luistert naar de dinsdageditie van Rockwave.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

Een van de kleurrijkste bands uit de 70er jaren, als je het mij vraagt. De Dizzy Mans Band met The Show. Ze hebben onder andere ook The Opera gemaakt. Vind ik ook zo'n fantastisch nummer. Net als deze trouwens. Toch gaan we het weer even een beetje rustiger aandoen, want gevarieerd? Ach, dat is natuurlijk nooit verkeerd. Het origineel was van Bob Dylan, maar dit is de vertolking van Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.

Ja, een groot succes had Wally Tax met Miss Wonderful. Eén van zijn grootste successen, mag ik eigenlijk wel zeggen. Het is 16 minuten voor 7. Dat betekent dat we alweer toe zijn aan de Nederlandstalige. En nee, daar gaan we geen last mee krijgen dit keer.

De formatie Lemming, Lucifera. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van kwart voor. De Dijk, Binnen zonder kloppen. Nou, dat doet dan mijn producer nou ook altijd. Die klopt ook nooit, die komt gewoon binnen. En die zegt dan wat en zo. En dan ben ik weer wat vergeten, dus dan moet ik er weer wat aan doen en zo. Maar dat viel dit uurtje wel mee, dacht ik zo. Jimi Hendrix, dit is Purple Haze.

virtueus op de gitaar. Jimi Hendrix veel te vroeg overleden. Met Purple Haze. Ik zie hem nog op Woodstock staan. Niet alleen de eerste aflevering, maar later ook nog wel een paar keer. En dat vond ik ook zo geweldig mooi. Echt wel. Did you really mean it? Dit is Barry Hay, de laatste.

Did you really mean it? Jawel, ik meen het echt. We gaan er weer vandoor. We gaan op naar het nieuws en de andere programma's hier op de grote 1395 AM Seabreeze. 7 dagen per week, 24 uur per dag. En dat is vet genieten. Ik ga zo een hapje eten. Ik zie je graag morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender met de woensdageditie van Rockwave. En donderdag met zender in Boelig Water. En vrijdag weer met de vrijdageditie van Rockwave. Het houdt niet op, vrienden. Het houdt maar niet op. Bedankt voor het luisteren en blijf gezond. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
13: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda.

0: en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo.

Hey, goedenavond allemaal. Ja, lekker, Everett White Band. Je zou bij het horen van dat nummer denken dat het een Amerikaanse band is. Nee, niks is minder waar. Ze komen gewoon uit Schotland. Maar ze zijn wel wereldberoemd geworden in Amerika. Ze traden daar onder andere op in het programma Soul Train. Heel populair programma in de jaren 70 daar in Amerika. Pick up the pieces, hoor je. En ik begon met het liedje van Topper Heron. Het stemgeluid van Jimmy Helms. Was een hobbybandje van Jimmy. Scoorde een tipper aan het plaatje met het fijne Leave It To Luck. Alles van vinyl vanavond. Ook nog nieuwe muziek straks van Mama's Gun. En de Nederlandse band San Mieu. Nu gaan we terug naar de jaren 90. En we nemen er nog eentje. Bestel maar. Romanezen.

The Godfather of Soul, Mr. James Brown. Papa's got a brand new bag uit 1966. Hiervoor nog Elvis Presley en Jill House Rock. En ook nog Rowan Hazard draai ik met Bestelbaar. Ja, ik heb nu nieuwe muziek op de draaitafel liggen van Mama's Gun. Ze zijn meesters van de moderne soulmuziek. Met miljoenen streams en top 10 hits op 4 continenten heeft de in Londen gevestigde groep lovende kritiek ontvangen. Ja, Mama's Gun is de band rondom frontman Andy Platt. Inderdaad, de helft van de band Young Gun Silver Fox, die hij samen runt met zijn maatje Sean Lee. Nou, afgelopen week kwam de nieuwe plaat dik uit van Mama's Gun. De release van dit album markeert tegelijk het startschot van een grote internationale tour. Met in mei 3 Nederlandse concerten. 013 Tilburg op 10 mei. De Oosterpoort in Groningen op 12 mei. En een dag later in Paradiso Amsterdam op 13 mei. Nou, laten we maar eens naar gaan luisteren. Fijne soul in een modern jasje. Mama's Gun.

heerlijke muziek van Everything But The Girl. Zangeres Tracy Thorn en gitarist en toetsenist Ben Watt. Ze zijn samen met elkaar getrouwd, hebben ook een aantal kinderen. Dit was een singeltje uit 1984. Daarvoor nieuwe muziek van Mama's Gun. Ja, je zou haast kunnen zeggen nieuwe muziek van Young Gun, Silver Fox. Qua muziek ligt het niet echt heel ver uit elkaar. Lekker hoor, we draaiden het titelnummer van de nieuwe plaat, Dick. Vandaag binnengekregen, ja, ik weet niet wat het is. Ik hou heel veel van gevoelige, mooie liedjes. En Olivia Newton-John is toch wel een van mijn favoriete zangeressen. Vandaag binnengekregen met de post. The Greatest Hits, dubbel LP. Voornamelijk dit liedje, uit 1974. I Honestly Love You.

de jaren 60 worden zeker niet vergeten vanavond in Vinylicious. Uit 1965, de Yardbirds en For Your Love. Ja, daar zaten toch een aantal goede gitaristen in de band, hè? Ongelooflijk. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. Ze begonnen allemaal hun carrière bij deze band, de Yardbirds. En daarvoor Olivia Newton-John en de prachtige I Honestly Love You. Dit is de 12 inch van vanavond.

Uit de 80's, Shannon, de 12-inch versie van Let the Music Play. Dat doen we zeker hier bij Radio Seabreeze. 24 uur per dag, 7 dagen van de week. Wederom nieuwe muziek op de draaitafel liggen van San Milieu. Het nieuwste plaat heet 24 Hours. Afgelopen vrijdag is die plaat uitgekomen. 24 Hours is de derde plaat voor de band uit Den Haag. Het gaat ze behoorlijk voor de wind, want de band is deze zomer meer dan 45 keer geboekt. En heeft meer dan 11.000 kaartjes verkocht voor een Nederlandse tour volgende maand. Met een eerste Europese headline tour deze herfst en festivals door heel Europa is de band klaar om hun muziek naar het buitenland te brengen. Ze hebben al een aantal hits gescoord onlangs. Ja, laten we maar gaan luisteren naar hun nieuwste single van hun nieuwste plaat. Dit is de titeltrack 24 Hours.

0: In de auto, op je werk en thuis.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
2: Een uur lang het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

LP die ik helemaal grijzig gedraaid vroeger in mijn jeugd. Dankzij mijn ouders, want die hadden natuurlijk heel veel vinylplaten beneden in de kast staan. Die gingen dan langzamerhand naar boven, stiekem. Ja, echt veel gedraaid hoor. Santana, Greatest Hits met die duif op de voorkant van de hoes van de plaat. Het was Evil Ways. Ja, Santana speelde dit nummer trouwens ook nog op het Woodstock Festival van 1969. Ik was er niet bij, ik was 2 jaar oud. Dus daarvoor nieuwe muziek van San Mieu van de nieuwste plaat, 24 Hours. En het gelijknamige nummer draaide ik. Het nieuwe album heeft binnen een week na de release de gouden status bereikt. De groep ontving afgelopen week een gouden plaat hiervoor. Nou, een lekker liedje. We gaan terug naar de 80's. Deze vergeten single van Sousaat en The Next. Lekker liedje hoor. Dit is Young Girl.

tractatie voor je trommelvliesjes. Ah, Kate Bush. Het nummer gaat over de glinstering die Kate Bush zegt te zien in de ogen van veel van de mannen die ze kent. Ze worden ouder, maar verliezen niet het kind in zichzelf. Het is trouwens nooit onthuld wie nou eigenlijk de man with a child in his eyes is. Waarschijnlijk het eerste vriendje van Kate Bush. Ja, toen was ze nog heel jong. Daarmee is er bijna een einde gekomen aan dit programma Vinylistjes voor Radio Seabreeze op dinsdagavond. Blijf zeker luisteren, er komen nog veel leuke programma's aan. Heel veel goede muziek staat klaar, speciaal voor jou. We gaan terug naar de 80's, midden van de jaren 80. The Cure en Close to Me.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen, onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw

0: Of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
5: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: We Gotta Go. You're not wrong there. Richard Berry and the Pharaohs, Louis Louis.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
7: Yes, hello again. This is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off with this one.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft het door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijne van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijne vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijne op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

zachte klanken vinden hun weg naar de voorgrond. Verhalen worden verteld zonder woorden. Alleen gevoel blijft over. Alles vertraagt en komt precies op het juiste moment samen. Welkom bij Dream Sessions.

De muziek spreekt waar woorden tekortschieten. Elke toon draagt iets wat je herkent. Het zit in de kleine details tussen de klanken. Daar waar het echt binnenkomt.

de volgende ontstaan. Zonder haast, zonder richting te verliezen. Alles beweegt in dezelfde rustige lijn, alsof de tijd even meewerkt.

Er zit iets in deze klanken dat blijft hangen. Niet direct te grijpen, maar wel te voelen. Het groeit langzaam zonder op te vallen, tot het ineens alles overneemt. Welkom bij Dream Sessions.

Een stem, een akkoord, een klein detail. Meer is niet nodig om iets te raken. Het zit tussen wat je hoort en wat je voelt.

sfeer verandert zonder dat je het merkt. Alles schuift langzaam in elkaar over, alsof het vanzelf ontstaat. En precies zo hoort het ook. Je luistert naar de Love Songs van Dream Sessions.

zit een stilte tussen deze klanken die meer zegt dan geluid. Alsof alles even inhoudt om dit moment vast te houden. Een gevoel dat je niet uitlegt, maar vanzelf begrijpt. En precies daar...

De laatste klanken verdwijnen langzaam naar de achtergrond. Wat blijft is het gevoel dat is blijven hangen. Alsof het nog even doorgaat, maar dan stil. Dit was Dream Sessions. Bedankt dat je erbij was. En graag tot de volgende Dream Sessions.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen.

0: leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september 2020.